0: Radio101.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
0: Vlaamse Goeienacht.
1: Bij Vlaamse.

0: Six.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Goeienacht.

0: Radio@1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Ardennen 1.
1: Goedemorgen.

servicesknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Ardennen in. Goedemorgen.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten. En dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen. Dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren, zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
3: Tot voor kort droeg eigenlijk de belastingbetaler de kosten. Stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten. Kon je naar die consumentenombudsdienst stappen, dan betaalden wij dat allemaal met subsidies. Maar nu heeft de regering beslist dat bedrijven zelf mee te laten betalen. Dus dat gaat die bedrijven 250 of soms zelfs 500 euro kosten per ontevreden klant.
2: De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar 37% meer klachten, vooral uit de bouwsector. De Brandenburger Tor in Berlijn kleurde gisteravond in de regenboogkleuren. Het was een hart onder de riem voor de LGBTQ+ gemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op een menigte die op straat kwam voor de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader had banden met terreurgroep IS. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De bosbranden in de streek rond Bordeaux hebben al 240 woningen verwoest, dat meldt het departement Gironde. Er raakten al 75 brandweerlieden gewond. Er zijn 2500 brandweerlieden ingezet en 1500 militairen. De brand brak woensdag uit en heeft al 42.000 hectare in de as gelegd. Er zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Bij een Russische luchtaanval in het noorden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen, onder hen een kind van 10, dat melden de lokale autoriteiten. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. De aanval vond plaats op een supermarkt in een stad op zo'n 115 kilometer van Kiev. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
4: Vlaams Ardennen 1.
0: Altijd 1 versnelling hoger. Ludo Dahlman.
5: Look everyone, he's coming through the doors.
6: Brilliant! He didn't even open them!
5: He's here!
7: Quick, Rick, do the speech.
8: Hey, kids!

0: Het personeel van Albert Heijn Ronse en Albert Heijn Oudenaarde heten jullie van harte welkom. Ook op zondag van 8 uur tot 12:30.
1: De dinsdagconcerten op het Kerkplein in Zingen. Dinsdag 28 juli is het tijd voor een spetterende dansavond. Vanaf 19:30 opent Smash Dance. Een bruisende mix van pop, funk en dansbare klassiekers. Om 21 uur nemen Bram en Lennart het over met onweerstaanbare koffers, samenzang en een energie die iedereen op de dansvloer krijgt. En vanaf 22:30 sluit Dirk Stoops de avond af met de beste retro classics en tijdloze dancehits voor jong en oud. Dinsdag 28 juli. Dans, zing en geniet van een onvergetelijke avond vol muziek en sfeer. Mis het niet. Dit is een organisatie van VZW Komt uit de Kot, Kruisum Events. Inkom 10 euro.
2: Vlaamse Ardennen 1.
3: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.

je in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner, of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: 106.3, 105. Vlaamse Ardennen 1.
1: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruiden hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn loopt volop. Een man van 21 reed in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Het lijkt er voorlopig op dat de man alleen handelde, maar dat onderzoekt het gerecht nog. De man had banden met IS. Dat richt zich al maar vaker op jonge mensen, zegt terreurjournalist Farouk Özkeniz.
2: Na de val van het kalifaat zou je denken dat IS van de aardbodem verdwenen is, maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn volledig ondergronds gegaan en eigenlijk volledig digitaal. Alle propaganda van IS is allemaal via sociale media terug te vinden. En jonge mensen lijken daar toch wel door gefascineerd te zijn.
1: Gisteravond kleurde de Brandenburger Tor in Berlijn in de regenboogkleuren als steun voor de LGBTQ+ gemeenschap. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten en dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren, zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
3: Tot voor kort droeg eigenlijk de belastingbetaler de kosten. Stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten, kon je naar die consumentenombudsdienst stappen. Dan betaalden wij dat allemaal met subsidies. Maar nu heeft de regering beslist dat bedrijven zelf mee te laten betalen. Dus dat gaat die bedrijven 250 of soms zelfs 500 euro kosten per ontevreden klant.
1: De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar 37% meer klachten, vooral uit de bouwsector. De Franse president Macron houdt vanmorgen crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De grootste brand woedt in de buurt van Bordeaux. Het vuur bleef afgelopen nacht al bij al stabiel. Er zijn wel al 240 huizen afgebrand. 4000 brandweerlieden en militairen proberen het vuur te bestrijden. Zo'n 42.000 hectare is al in de as gelegd. En de ellende is nog niet voorbij, want de komende dagen wordt het daar opnieuw erg warm. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer, tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
4: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
5: Vlaamse Ardennen 1.
4: Altijd één versnelling hoger. Ludo Daalman.

0: Heijn Ronse en Oudenaarde. Wij zijn er altijd voor onze klanten.
1: De dinsdagconcerten op het Kerkplein in Zingen. Dinsdag 28 juli is het tijd voor een spetterende dansavond. Vanaf 19:30 opent Smash Dance. Een bruisende mix van pop, funk en dansbare klassiekers. Om 21 uur nemen Bram en Lennart het over met onweerstaanbare koffers, samenzang en een energie die iedereen op de dansvloer krijgt. En vanaf 22:30 sluit Dirk Stoops de avond af met de beste retro classics en tijdloze dancehits voor jong en oud. Dinsdag 28 juli. Dans, zing en geniet van een onvergetelijke avond vol muziek en sfeer. Mis het niet. Dit is een organisatie van VZW Komt uit de Kot, Kruisem Events. Inkom 10 euro.
2: Vlaamse Ardennen 1. Vlaamse Ardennen.

Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarde bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11.30 uur. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hof van Oranje.be.
1: Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: Beursknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn loopt volop. Een man van 21 reed in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Het lijkt er voorlopig op dat de man alleen handelde, maar dat onderzoekt het gerecht nog. De man had banden met IS, dat richt zich al maar vaker op jonge mensen, zegt terreurjournalist Farouk Özkeniz.
2: Na de val van het kalifaat zou je denken dat IS van de aardbodem verdwenen is, maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn volledig ondergronds gegaan en eigenlijk volledig digitaal. Alle propaganda van IS is allemaal via sociale media terug te vinden. En jonge mensen lijken daar toch wel door gefascineerd te zijn.
1: Gisteravond kleurde de Brandenburger Tor in Berlijn in de regenboogkleuren als steun voor de LGBTQ+ gemeenschap. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat nu ook het geval zal zijn. In Groningen, in het noorden van Nederland, heeft gisteravond een kleine aardbeving plaatsgevonden. Dat meldt de Nederlandse Weerdienst. Verschillende mensen hoorden knallen en trillingen. De beving is wellicht het gevolg van gaswinning. In die regio zijn er daardoor geregeld kleine aardbevingen. De Franse president Macron houdt vanmorgen een crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De grootste brand woedt in de buurt van Bordeaux. Het vuur bleef afgelopen nacht al bij al stabiel, maar er zijn wel al 240 huizen afgebrand. 4000 brandweerlieden en militairen proberen het vuur te bestrijden en zo'n 42.000 hectare is al in de as gelegd. En de ellende is nog niet voorbij. De komende dagen wordt het daar opnieuw erg warm. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt zich niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor. Maxima tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
3: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
4: Vlaamse Ardennen 1.
3: Altijd 1 vraag.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Alle ingrediënten voor een beter leven. Voor iedereen.
1: De dinsdagconcerten op het Kerkplein in Zingen. Dinsdag 28 juli is het tijd voor een spetterende dansavond. Vanaf 19:30 opent Smash Dance. Een bruisende mix van pop, funk en dansbare klassiekers. Om 21 uur nemen Bram en Lennart het over met onweerstaanbare koffers, samenzang en een energie die iedereen op de dansvloer krijgt. En vanaf 22:30 sluit Dirk Stoops de avond af met de beste retro classics en tijdloze dancehits voor jong en oud. Dinsdag 28 juli. Dans, zing en geniet van een onvergetelijke avond vol muziek en sfeer. Mis het niet. Dit is een organisatie van VZW Komt uit de Kot, Kruisum Events. Inkom 10 euro.
0: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.

Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotelos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hof van Oranje.be. Vlaamse Antenne 1.

0: Alleen maar hits en classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronse.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

0: Albert Heijn Ronsen. Je vindt ons aan de César Snoeklaan.
1: De dinsdagconcerten op het Kerkplein in Zingen. Dinsdag 28 juli is het tijd voor een spetterende dansavond. Vanaf 19:30 opent Smash Dance. Een bruisende mix van pop, funk en dansbare klassiekers. Om 21 uur nemen Bram en Lennart het over met onweerstaanbare covers, samenzang en een energie die iedereen op de dansvloer krijgt. En vanaf 22:30 sluit Dirk Stoops de avond af met de beste retro classics en tijdloze dancehits voor jong en oud. Dinsdag 28 juli. Dans, zing en geniet van een onvergetelijke avond vol muziek en sfeer. Mis het niet. Dit is een organisatie van VZW Komt uit de Kot, Kruisum Events. Inkom 10 euro.
2: Vlaamse Ardennen 1. Vlaamse Ardennen.

0: Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Vlaamse Ardennen 1. Vlaamse Ardennen 1.be. Minder praten, meer

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hof van Oranje.be.
1: Vlaamse Aarde 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via Vlaamse Aarde 1.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark in 60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: De dinsdagconcerten op het Kerkplein in Zingen. Dinsdag 28 juli is het tijd voor een spetterende dansavond. Vanaf 19:30 geopend Smash Dance. Een bruisende mix van pop, funk en dansbare klassiekers. Om 21 uur nemen Bram en Lennart het over met onweerstaanbare koffers, samenzang en een energie die iedereen op de dansvloer krijgt. En vanaf 22:30 sluit Dirk Stoops de avond af met de beste retro classics en tijdloze dancehits voor jong en oud. Dinsdag 28 juli. Dans, zing en geniet van een onvergetelijke avond vol muziek en sfeer. Mis het niet. Dit is een organisatie van VZW Komt uit de Kot, Kruisum Events. Inkom 10 euro.
2: Vlaamse Ardennen 1, 106.3. 105.

Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotelos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens. En onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Bonusknaller Albert Heijn Belgische aardbeien 400 gram. Albert Heijn Nederlandse frambozen 140 gram. En Albert Heijn rode bessen 150 gram. Combineren mogelijk. 1 plus 1 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retailpark N60. Vlaamse Ardennen 1.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
2: Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
3: Het was een goede huisfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilkar smijten en dan gaan naar huis.
4: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daaraan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
2: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux. Dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er niet goed uit, weet journaliste Louise Bouquet, die daar voor ons is.
5: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
2: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. Het ebola-virus blijft om zich heen grijpen in Congo. Daar zijn in minder dan 2 weken tijd al meer dan 1000 besmettingen bijgekomen. Dat melden de Congolese autoriteiten op X. In het land zijn nu al ruim 3000 mensen besmet geraakt met ebola. Meer dan 1300 mensen overleden aan het virus. Ook de WHO waarschuwde al dat de uitbraak snel uitbreidt. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn 2 doden en 17 gewonden gevallen. Dat melden de Russische autoriteiten. Oekraïne viseerde 2 grensregio's. Eerder bombardeerde Rusland een supermarkt in het noorden van het land. Daarbij vielen 2 doden, onder hen een kind van 10. De buien verdwijnen stilaan en het wordt droger en zonniger, maxima tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
6: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Gezond en goedkoop met onze prijsfavorieten. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerling. Retail Park N60.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk!
0: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be.
3: Bonusknaller Oasis. 33 centiliter blikjes en literflessen. Alle varianten en combineren mogelijk. 1 plus 1 gratis.
4: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de Cesar Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
5: Vlaamse Ardennen 1.

0: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
2: Het was een goede huisfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilbar smijten en dan gaan we naar huis.
3: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daar aan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
1: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux. Dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er daar niet goed uit. Dat weet journaliste Louise Buquet, die daar is.
4: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
1: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. De Amerikaanse regering gaat de aanwerving en de opleiding van de immigratiepolitie ICE herbekijken. Aanleiding is een incident in de staat Maine eerder deze maand. Een Colombiaanse migrant werd daar doodgeschoten door een ICE-agent. Nu blijkt dat de twee ex-partners van die agent hem beschuldigen van huiselijk geweld. Normaal zou zo iemand niet door het veiligheidscheck geraken, maar dat is nu dus wel gebeurd. De Iraanse marine heeft 6 schepen tegengehouden in de straat van Hormuz. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De schepen wilden de straat doorvaren, maar volgden een route waarvoor Iran geen toestemming gaf. De marine vuurde verschillende waarschuwingsschoten af en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz opnieuw zo goed als dicht sinds de nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen weken. Het wordt droger en zonniger, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
5: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
6: Vlaamse Ardennen 1.
5: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: De dinsdagconcerten op het Kerkplein in Zinchem. Dinsdag 28 juli is het tijd voor een spetterende dansavond. Vanaf 19:30 geopend Smash Dance. Een bruisende mix van pop, funk en dansbare klassiekers. Om 21 uur nemen Bram en Lennart het over met onweerstaanbare koffers, samenzang en een energie die iedereen op de dansvloer krijgt. En vanaf 22:30 sluit Dirk Stoops de avond af met de beste retro classics en tijdloze dancehits voor jong en oud. Dinsdag 28 juli. Dans, zing en geniet van een onvergetelijke avond vol muziek en sfeer. Mis het niet. Dit is een organisatie van VZW Komt uit de Kok, Kruisum Events. Inkom 10 euro.
2: Vlaamse Ardennen 1.
3: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7-9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.

zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21.30 uur. Hofvanoranje.be.

0: is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
1: Ja, eindelijk!
0: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
1: Sanitairdebaren.be.
2: Bonusknaller, IJsburger Roomijs 1 liter in alle varianten met 40% korting.
3: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60. Vlaamse Antenne 1.

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.

0: platen, meer platen. 105, 106.3 en online Vlaamse Ardennen 1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: misschien hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
1: Ja, eindelijk!
0: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be. Bonus knaller, Dr. Oetker, restaurante pizza's, alle varianten en combineren mogelijk. 5 stuks voor 9,99.
3: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de Cesar Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60. Vlaamse Ardennen 1, 106.3. 105.

0: kerstknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één vraag.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: De dinsdagconcerten op het Kerkplein in Zinchem. Dinsdag 28 juli is het tijd voor een spetterende dansavond. Vanaf 19:30 geopend Smash Dance. Een bruisende mix van pop, funk en dansbare klassiekers. Om 21 uur nemen Bram en Lennart het over met onweerstaanbare koffers, samenzang en een energie die iedereen op de dansvloer krijgt. En vanaf 22:30 sluit Dirk Stoops de avond af met de beste retro classics en tijdloze dancehits voor jong en oud. Dinsdag 28 juli. Dans, zing en geniet van een onvergetelijke avond vol muziek en sfeer. Mis het niet. Dit is een organisatie van VZW Komt uit de Kot, Kruisum Events. Inkom 10 euro.
2: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via Vlaamse Ardennen 1.be.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hof van Oranje.be.
1: Vaanse Antenne 1. Goedemiddag.

0: wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk!
0: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be.
3: Bonusknaller Dr. Oetker Ristorante Pizza's. Alle varianten en combineren mogelijk. 5 stuks voor 9,99.
4: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retailpark N60.
5: Vlaamse Ardennen 1.

0: servicesknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ordene 1.
1: Altijd één verhaal.

is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retailpark N60. Vlaamse Antenne 1.

Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
1: Sanitairdebaren.be.
2: Bonusknaller Albert Heijn Belgische aardbeien 400 gram, Albert Heijn Nederlandse frambozen 140 gram en Albert Heijn rode bessen 150 gram. Combineren mogelijk? 1 plus 1 gratis.
3: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retailpark N60.
4: Vlaamse Ardennen 1, 106.3.

0: Amsterdam1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. Dat ziet ook journaliste Louise Biquet vanuit Bordeaux.
4: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Hè. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen, toen 25 graden af en toe een beetje regen.
3: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65, vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
5: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride, maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
3: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had ook banden met terreurgroep IS. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van de 4 agenten die betrokken waren bij de dood van een man van 26 in Wetteren. Het incident dateert al van bijna 5 jaar geleden. Tijdens een politieinterventie hielden de agenten de man in bedwang. Hij kwam daarbij om het leven. De agenten werden beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen en schuldig verzuim, maar werden door de correctionele rechtbank vrijgesproken. Nu gaat het parket dus toch in beroep. Ook de nabestaanden lieten eerder al weten in beroep te gaan. Op de luchthaven van Brussels Airport in Zaventem was er vanochtend een technisch probleem met het bagagesysteem. De bagage kon daarom niet via de gewone weg worden ingecheckt, vertelt woordvoerster Issan Shoalekli.
6: Het heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat er hier en daar wel bepaalde koffers niet erg mee zijn geraakt op de vlucht. Dus als dat het geval is, dan zal de luchtvaartmaatschappij die bagage natuurlijk zo snel als mogelijk nasturen en laten bezorgen. Dus passagiers die in dat geval zijn, die kunnen best contact opnemen met hun luchtvaart.
3: Het probleem was na ongeveer een uur opgelost. En de Rode Duivels gaan hun wedstrijden van de Nations League opnieuw in verschillende stadions in ons land spelen. De campagne begint op 25 september met een duel tegen Italië. 3 dagen later nemen ze het in Brussel op tegen Frankrijk. Op vrijdag 2 oktober spelen ze in Luik tegen Turkije. De Nations League wordt meteen ook de eerste test voor onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het is wisselend bewolkt. Aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: De dinsdagconcerten op het Kerkplein in Zinchem. Dinsdag 28 juli is het tijd voor een spetterende dansavond. Vanaf 19:30 geopend Smash Dance. Een bruisende mix van pop, funk en dansbare klassiekers. Om 21 uur nemen Bram en Lennart het over met onweerstaanbare koffers, samenzang en een energie die iedereen op de dansvloer krijgt. En vanaf 22:30 sluit Dirk Stoops de avond af met de beste retro classics en tijdloze dancehits voor jong en oud. Dinsdag 28 juli. Dans, zing en geniet van een onvergetelijke avond vol muziek en sfeer. Mis het niet. Dit is een organisatie van VZW Komt uit de Kot, Kruisum Events. Inkom 10 euro.
2: Vlaamse Ardennen 1.
3: Vlaamse Ardennen.

0: is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
1: Ja, eindelijk!
0: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be. Vlaamse Ardennen 1.
3: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. Dat ziet ook journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
2: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Hè. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen, toen 25 graden af en toe een beetje regen.
1: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65. Dat vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
3: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride, maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
1: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had banden met de terreurgroep IS. In het onderzoek naar de overleden baby in Echtegem zijn de ouders na verhoor vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het kindje van amper anderhalve maand overleed zaterdag. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes open. Het onderzoek gaat verder. Op de luchthaven van Brussels Airport in Zaventem was er vanochtend een technisch probleem met het bagagesysteem. De bagage kon daarom niet via de gewone weg worden ingecheckt, vertelt woordvoerster Isan Chualekli.
4: Het heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat er hier en daar wel bepaalde koffers niet erg mee zijn geraakt op de vlucht. Dus als dat het geval is, dan zal de luchtvaartmaatschappij die bagage natuurlijk zo snel als mogelijk nasturen en laten bezorgen. Dus passagiers die in dat geval zijn, die kunnen best contact opnemen met hun luchtvaart.
1: Het probleem was wel na ongeveer een uur opgelost. En Wout van Aert maakt zijn debuut op het Belgisch kampioenschap Gravel. Dat vindt dit jaar plaats in Grobbedonk op 16 augustus. Van Aert werd wel al eens achtste op het WK in Veneto. Eerder dit jaar won hij nog de Marley Graf in Valkenburg. Vorig jaar was Niels van de Putten de beste op het BK Gravel. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
5: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
6: Vlaamse Ardennen 1.
5: Altijd één versnelling hoger. Vandaag in 50 minuten.

Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Elke dag open vanaf 8 uur. Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: Werk je in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Vlaamse Antenne 1.
0: Vandaag in 50 minuten.

0: het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk!
0: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be. Vlaamse Ardennen 1.

0: Vlaamse Ardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.

0: Plein Oudenaarde. Je vindt ons aan de Westerring, Retail Park N60 in Oudenaarde.
1: De dinsdagconcerten op het Kerkplein in Zingen. Dinsdag 28 juli is het tijd voor een spetterende dansavond. Vanaf 19:30 opent Smash Dance. Een bruisende mix van pop, funk en dansbare klassiekers. Om 21 uur nemen Bram en Lennart het over met onweerstaanbare koffers, samenzang en een energie die iedereen op de dansvloer krijgt. En vanaf 22:30 sluit Dirk Stoops de avond af met de beste retro classics en tijdloze dancehits voor jong en oud. Dinsdag 28 juli. Dans, zing en geniet van een onvergetelijke avond vol muziek en sfeer. Mis het niet. Dit is een organisatie van VZW Komt uit de Kot, Kruisum Events. Inkom 10 euro.

0: nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Vlaamse Antenne 1.
2: Goeie avond.

0: het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk!
0: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be.
3: Vlaamse Ardennen 1. Altijd één versnelling hoog. Vlaamse Ardennen 1.
4: Zij lo. Ja, dus.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1, 106.3.

0: breakfast.
1: Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
2: Vlaamse Ardennen 1.
3: Goedenavond.
4: Bij

0: Schat, het water is koud.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
0: Ja, eindelijk.
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be. Vlaamse Ordenne 1.

0: servicekladders. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: De bommelding in het shoppingcentrum Maasmechelen Village was een vals alarm. Dat meldt het parket van Limburg. Rond 8 uur werd het shoppingcentrum volledig ontruimd. Aanleiding waren verschillende dreigmails die naar een aantal bedrijven werden gestuurd. De hulpdiensten besloten daarop om geen enkel risico te nemen en het shoppingcentrum af te sluiten. Na de controle werd er niets gevonden. Het shoppingcentrum gaat morgen opnieuw open. Mogelijk neemt de stad Antwerpen extra maatregelen voor de Pride in Antwerpen. Dat heeft premier Bart De Wever aan onze redactie gezegd. Aanleiding is de aanslag op de Pride in Berlijn, zaterdagavond. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Je hoort premier De Wever.
2: Ik kan u zeggen, als oud-burgemeester en altijd titelvoerend burgemeester van Antwerpen, dat de Pride in Antwerpen zeer goed beveiligd is. En dat wij uiteraard de burgemeester de evaluatie zal maken met de veiligheidsdienst of er extra maatregelen nodig zijn. Maar ik zou vooral iedereen uitnodigen om te komen naar Antwerpen en te feesten en zich niet te laten intimideren.
1: Op 8 augustus wordt in Antwerpen de Pride gevierd. Het parket van Brussel opent een onderzoek naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij na de dodelijke brand in Schaarbeek gisteren. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. 8 anderen raakten gewond. Je hoort Aurélie Anne de Vos van het parket.
3: Ik kan meegeven dat de omstandigheden en de oorzaak van de brand nu nog niet duidelijk zijn vastgesteld. Daar moet nog een branddeskundige een rapport voor opstellen. Het parket heeft dan ook een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van onopzettelijke doding en eveneens feiten van huisjesmelkerij.
1: Het onderzoek gaat nu verder. Brand op de metro in Barcelona in Spanje. Honderden reizigers moesten uit de metro vluchten naar buiten. Verschillende onder hen raakten daarbij gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het vuur ontstond aan de bovenleiding. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De brandweer is ook massaal ter plaatse. En ook hordenloper Michael Obasui moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham volgende maand. Dat maakte hij bekend op Instagram. Obasui blesseerde zich gisteren tijdens het BK aan zijn hamstring en is 6 weken buiten strijd. Eerder moest ook al zevenkampster Nafi Thiam afzeggen. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
4: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
5: Vlaamse Ardennen 1.
4: Altijd één versnelling.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Dat heeft de brandweer daar laten weten. Het gaat om een vrijwillige brandweerman. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Vanavond bezocht ook Frans president Macron het rampgebied. Hij had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd. In Parkspoor Noord in Antwerpen zijn 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op, dat meldt de politie. Alle 4 werden ze gearresteerd. Het zou gaan om 20ers. Een 5de persoon, die mogelijk ook betrokken was, wordt nog gezocht. Het onderzoek loopt. En Remco Evenepoel heeft het NATO-criterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Herregots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
2: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoeie vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
1: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Dat is het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
3: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
4: Vlaamse Ardennen 1.
3: Altijd 1 versnelling hoger.
4: Vlaamse Ardennen 1.
3: Goeienacht.

bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Ardennen in. Goeienacht.

0: servicenknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Vlaamse winnen 1.
2: Goeienacht.